Ik moest dan elke gedag God ze zo bezet van we was van die koende dan marjan is leggen kies naar de zwart.